0: door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het project Preventie met Gezag, dat jongeren uit de criminaliteit moet houden, heeft na 3 jaar als eerste concrete resultaat opgeleverd dat er een beter beeld is van de problemen en daardoor sneller kan worden opgetreden. Dat antwoordde BMW op vragen van Mooie Lelystad over de effectiviteit. Beeld van de doelgroep is sterk verbeterd, waardoor jongeren die afleiden richting jeugdcriminaliteit eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Doordat er is geïnvesteerd in onder andere extra jongerenwerkers, jeugdbouwer, jeugdagent, leerplicht en halt op school, komt jonge aanwas eerder in beeld, aldus het college. En ook is beter in zicht welke verbanden en relaties bestaan tussen jongeren en wat zich afspeelt onder jeugdgroepen. Mooie Lelystad kwam tot de vragen door een uitzending van Zembla, waaruit bleek dat de resultaten verspreid over het hele land van het landelijk project nogal verschillen en vaak slecht meetbaar zijn. En de nu 18-jarige Amsterdammer die in maart vorig jaar werd opgepakt na de overval van een vuurwapen op juwelier Siebel in Bataviastad, heeft 15 maanden jeugddetentie gekregen, waarvan 10 voorwaardelijk. Dat is 2 maanden minder dan de eis en die 5 maanden vallen weg tegen het voorarrest. Hij was niet zelf bij de overval, maar stuurde de daders toen 14 en 15 jaar aan en had voor het wapen gezorgd. Iets dergelijks had hij ook in Haarlem gedaan. De daders vluchtten op een fatbike, maar werden gepakt. Dat gebeurde in een grootscheepse actie van een uur, waarbij de politie onder meer een helikopter inzette en uiteindelijk ook schoot. En Lelystad heeft momenteel 11 gezinnen met samen voor 17 kinderen thuis onderwijs in plaats van schoolbezoek. En dat getal is al jaren ongeveer stabiel. Als straks de nieuwe regels van het Rijk ingaan, worden hun ontheffingen daaraan getoetst. De overgang

0: naar de nieuwe situatie wordt vervolgens geleidelijk doorgevoerd. De gemeente is daar verder geen partij in. Zij voert de wet uit. Eventuele problemen worden ook niet door de gemeente geregistreerd, maar door hulpverleningsinstanties. Dat antwoordde BMW Vragen Mooi Lelystad en Leefbaar Lelystad. Het Rijk scherpt de regels aan en de fracties wilden weten wat dat voor Lelystad betekent.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag moeten we rekening houden met drukkende hitte en onweersbuien in Lelystad. Eerst is het droog en tamelijk zonnig. Met veel zon en weinig wind wordt het al snel tropisch met 32 graden. Doordat de lucht erg vochtig is, voelt het klam aan. Vanmiddag en vanavond kan een forse onweersbui ontstaan. Door de bui koelt het behoorlijk af. Vannacht is het zo goed als droog en daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend blijft het licht onbestendig, maar morgen is de beste dag met geregeld zonneschijn en het blijft ook droog. Met een middagtemperatuur van 26 graden en een zwakke noordelijke wind voelt het beter aan dan vandaag. Zondag kan het weer drukkend warm aanvoelen en is opnieuw kans op een paar stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een

0: 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen. En door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Negen uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je bleke lippen zijn nauwelijks zichtbaar in je witte gezicht. Het was koud vannacht op die bank in het park. Je hebt een zure smaak in je mond en je longen voelen verschroeid aan als je de sneeuwvlokken inademt. Je huivert en je trekt je dunne regenmantel wat strakker om je lichaam. Je handschoenen zitten vol gaten en helpen al lang niet meer om je een beetje warm te houden. Hoe moet je vandaag weer doorkomen? De huur was al lang niet meer op te brengen en nu gaat het alleen nog maar om overleven. Je had geen keus. Het enige dat je nog verkopen kon, heb je verkocht. Elke avond opnieuw. Lange nachten, onbekende mannen. En het enige dat je niet kopen moest, heb je gekocht. Elke avond opnieuw. Ze zeggen dat je bij de grootverbruikers hoort. Vanaf je 18e gaat het al zo. Wallen onder je ogen, een droge keel. Maar de laatste tijd lijkt je gezicht wel langzaam uit te zakken, te vervagen, te verkruimelen als bladerdeeg. Een gevallen engel, dat is alles wat er van je over is. Men zegt dat je alleen de slechte dingen cadeau krijgt in het leven, maar zelfs dat is niet waar. Je smacht naar een paar gram, zodat je de grauwe werkelijkheid weer even kunt ontvluchten. Even niet denken aan al die mannen die jou voor even kochten. Maar je hebt geen keus. En daar ga je weer. Maar het is te koud buiten. Zelfs engelen kunnen niet vliegen in deze kou. Je ogen vallen dicht. Langzaam zak je weg in je roes. Dromend van een beter leven. Dromend van een betere dood.

verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving.

0: dus bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. Vier bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wilders zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en Van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen. En door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000

0: Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een eerder ongeluk nog wel een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En er is nog een file te melden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 35 minuten door wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Ja, dames en heren, van harte welkom hier bij Radio Lelystad, die op dit moment live staat op het plein, het Stadhuisplein in Lelystad, waar het festival is. Ik sta naast Job. Job, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Wat voor festival staan we eigenlijk? Wat is dit?
4: Dit is het Connect Festival.
3: Ja.
4: Het festival dat ze nu voor de tweede keer georganiseerd wordt hier in Lelystad. En dat gaat over connect, hè? Over
3: ja.
4: Verbinding. En dus ook over eenzaamheid of eigenlijk hoe je ervoor kunt zorgen dat je dat minder voorkomt.
3: Ja.
4: Maar het mooie is, het is altijd mooi weer met het Connect Festival. Vorig jaar ook.
3: Ja,
4: dat is best mooi. Het is hier op een zonovergoten stadhuisplein. En als je binnenkomt, ligt er af welke kant je komt, maar zeg maar vanaf de kant van de Zelfparkgarage,
3: ja,
4: dan zie je daar hele mooie letters staan.
3: Ja, ja, het woord Connect staat daar in bloemenletters of zo, hè?
4: Ja, en dan denk je natuurlijk, daar is één kunstenaar geweest die heeft dat eigenlijk gemaakt.
3: Ja.
4: Maar ik vind het zo'n mooi symbool, want de letters zijn gemaakt door het werkbedrijf.
3: Mm-hmm.
4: En iedereen die meedoet, die hebben als instelling hebben met elkaar verschillende bloemen gemaakt. En al die bloemen zijn nou dus met elkaar één woord geworden, want die staan op die letters.
3: Kijk. En dan is het toch een verbinding samen. Het is tegen de eenzaamheid vandaag. En dat is goed te zien, want er lopen allemaal mensen over het plein. Er is van alles te zien. Wij zijn er de komende 2 uur live bij. Maar het evenement zelf loopt nog wat langer door. Hè? Want die is tot 4 uur hier vandaag. Dus mocht je nu thuis zitten en denken, oh joh, ik wil heel graag daar naartoe komen, wees van harte welkom. Er staat zelfs een hele lieve dame hier om u te ontvangen en te voorzien van zonnebrandcreme. En dat doet ze al die tijd al dansend. En het komt eigenlijk een klein beetje door dit.
5: We zouden...

0: Ja, Mimi samen met Stukje Dichterbij hier bij Radio Lelystad live op het Stadhuisplein.
1: Ja, en dat Stukje Dichterbij, dat gaat ook over vriendschap en niet alleen zijn. Heb je dat gehoord?
0: Ja, klopt.
1: Ja, was een heel mooi nummer. Want dat is wel de rode draad van vandaag. En we praten daarover met Tjerd van der Zand, wethouder hier in Lelystad, die ook het festival zojuist geopend heeft en een heel mooi boek aangeboden kreeg. Daarover dadelijk meer. Tjerd, fijn dat je er bent. Waarom vindt de gemeente dit van belang, dit festival?
2: Nou, eigenlijk is dat ook wel een beetje vanzelfsprekend. Want eenzaam willen we toch helemaal niet zijn. En wij zijn in Lelystad een samenleving, zeggen we altijd. Een sterke sociale samenleving. En daar hoort eenzaamheid natuurlijk niet bij. Wat natuurlijk wel zo is, er zijn soms wel mensen eenzaam. En daarom is het ook zo mooi dat we een coalitie hebben. De coalitie 1 tegen eenzaamheid. En er zijn 110 organisaties die zich hebben aangesloten. En ieder uit zijn eigen visie en missie wat doen aan eenzaamheid.
1: Maar toch even daar op doorgaan. Want een coalitie 1 tegen eenzaamheid, dat klinkt heel duur. 110 instellingen, dat klinkt heel veel. Maar wat doen ze dan?
2: Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld net twee nieuwe coalitiepartners aangesloten. En dat is bijvoorbeeld de apotheek hier in het Stadshart. En die zegt tegen mij, ja, wij krijgen natuurlijk hier een heleboel mensen. Ouderen, jongeren, mensen die medicijnen nodig hebben. En die komen soms ook wel wat langer dan alleen maar het medicijn ophalen.
1: Maar het feit dat zij dan lid zijn van de coalitie, wat geeft dat dan voor hun of voor degene die daar komt voor voordeel?
2: Omdat die ook connecties hebben, connect met andere organisaties die dan misschien bij die mevrouw of die meneer of die jongeren aansluiting kunnen zoeken en kunnen zeggen van, hey, wij horen dat jij zus of zo, kom eens een keer bij die bijeenkomst.
1: Maar betekent dat die 110 partners eigenlijk een netwerk vormen, maar waarin ze ook naar elkaar kunnen doorverwijzen, elkaar kunnen vinden en makkelijker, zeg maar, als iemand tegenkomen die alleen is en die durft er al over te praten, dan toch, zeg maar, kunnen kijken wat ze daar kunnen doen?
2: Zo is het precies, Job.
1: Maar, want dat is best moeilijk, hè? Want je hoort heel vaak dat mensen er eigenlijk niet zo graag voor uitkomen. Zij, ben je eenzaam? Nee. Maar als je dan goed kijkt, komt er best veel voor.
2: Daarom is het ook zo leuk dat er 110 organisaties zijn waar je eigenlijk altijd als ledensteling wel eens een keer wat mee te maken hebt. En als die ook bewust zijn van, nou, als wij zo'n gesprekje voeren, die leren ook, omdat ze met elkaar spreken, met die organisaties met elkaar, van hoe proef je dan eigenlijk, oh, hier zou best wel eens het probleem van eenzaamheid bij kunnen zitten. En dan kun je dat natuurlijk ook doorverwijzen. Dan weet je ook naar waar andere organisaties zijn. Dan heb je ook dat gevoel.
1: En dat is een reden te meer om hier naar het Stadhuisplein te komen. Want misschien denk je als je dit hoort, oh, allemaal zwaar, oh, allemaal problemen, wat een gedoe, dat is niks voor mij. Maar het is gewoon een superleuk festival. Ja,
2: dat is zo, Job. Je moet natuurlijk niet, laten we zeggen, denken dat dat allemaal zo zwaar is. Als je hier kijkt, kijk eens even in de zon. Die prachtige kraampjes, die mooie bloemen waar staat Connect. Het is echt een vrolijke boel hier. Het is de tweede keer dat dit festival wordt georganiseerd. En eigenlijk zou dit elk jaar moeten worden georganiseerd. Dus ook zou ik de nieuwe coalitie willen oproepen, die er is. Hè? Die is net ook door jullie bekendgemaakt. Kijk ook naar eenzaamheid. Zorg ook dat dat goed gefaciliteerd wordt, dit prachtige netwerk. En zorg ook dat we één keer in het jaar dit mooie festival hier organiseren.
0: En nu staan er hier meer dan 110 dus coalitiepartners, zoals dat heet, bedrijven die eraan meewerken. Maar hoe doet de gemeente daar haar steentje aan bijdragen?
2: Nou, wij zorgen in ieder geval dat ze met elkaar ook informatie uitwisselen. Blaadjes maken, een app maken, zodat je elkaar ook snel kan vinden. Dit soort bijeenkomsten organiseren. De ronde tafel, waar maatschappelijke organisaties ook dingen doen. Dus die probeert eigenlijk dat netwerk ook goed te laten werken. De smeerolie te zijn in de samenwerking tussen al die organisaties. Dat probeert de gemeente te doen. Dat is ook de rol van de gemeente. En voor de rest moeten ze vooral de organisatie het werk laten doen die daarvoor ook opgezet zijn.
1: Heel mooi. Nou zouden we daar nog heel veel over door kunnen praten. Dat gaan we dadelijk ook doen, want heel veel van die partners komen de komende 2 uur hier bij ons, bij Radio Lelystad, op het Stadhuisplein langs. Maar één ding is toch wel aardig, Tjerd. Je hebt net ook op het podium een boek in ontvangst genomen, hè?
2: Nou, dat vond ik nou zo erg mooi. Dit is een boek geschreven door Tom en Irene Draaisma. En dat heet boek Verhalen van Elders.
1: Zij zijn eigenlijk de verhalenvertellers van Lelystad. Hè?
2: Zij zijn echte verhalenvertellers. Als jij die verhalen ook leest, ik heb er een paar snel even gekeken. Die zijn echt geweldig mooi. En het gaat over pioniers die hier ook alleen naartoe zijn gekomen. En dus ook waarschijnlijk, dat zie je in die verhalen, ook wel eens geworsteld hebben met eenzaamheid.
1: Ja.
2: Dus daarom past het ook zo goed dat het dit boek nu is aangeboden. En ja, het zijn geweldige verhalen. Je kunt er in de bibliotheek, wat ook een belangrijke partner is, hè, in die coalitie tegen eenzaamheid. In de bibliotheek kun je het boek vinden, kun je het boek ook aanschaffen. En alle schrijvers, die staan ook achterin en je herkent ze ook allemaal. Hè. De namen ken jij. En ook al die schrijvers die krijgen ook natuurlijk zo'n boek.
1: En is het boek ook ergens te koop of te verkrijgen dat jij weet?
2: Ja, ik denk dat het... ik weet niet precies, maar ik neem aan dat het in een... Maar er zijn hier weinig boekhandels in.
0: Ja, dat is niet zo veel.
2: Maar ik denk dat als jij naar de bibliotheek gaat en je vraagt van hoe zit dat... Dat krijg je wel een goed antwoord. En ik heb dat boek gekregen en... daar hebben ze ook wat in geschreven, de twee auteurs. Dus dat is ook heel erg leuk. Vandaag, 20 juni, presenteerden wij het allereerste boek aan wethouder Tjeerd van der Van. Dat ben ik dus. Irene en Tom.
1: Heel erg leuk. Mooie boek. En als je het over de bibliotheek... Laten we die reclame ook even maken. Als je daar vandaag heen gaat, is er niet alleen de bibliotheek geopend, maar dan is er ook een boekenverkoop. Een boekenverkoop van boeken die de bibliotheek afgeschreven heeft. En als je denkt, voor die zomervakantie wil ik met een grote stapel boeken op pad. Je gaat er even naartoe. Voor een paar euro heb je echt je hele tasje vol met afgeschreven boeken. Die nog best heel leuk kunnen zijn.
2: En mag ik nog even wat zeggen? Want ik krijg net in mijn hand gedrukt. Het boek Verhalen van Elders is tegen een kostprijs. Hè, dus er zit geen winst op. Te bestellen voor €25. Bij een nummer. Je kunt een appje sturen of bellen naar. Ik zeg het even. 06-237-50504. 06-237-50504. En het wordt geregeld.
0: Ja, en voor alle helderheid, dat is niet uw 06-nummer, maar dat is het 06-nummer waar de mensen een boek kunnen gaan reserveren. Hè?
2: Het maakt niet uit wie zijn 06-nummer dat is. Als je daarna belt of appt, dan krijg je alle informatie.
1: Nou, mooi. En wij zullen zorgen dat we ook die informatie bij ons op de site natuurlijk gaan zetten.
0: Zeker.
1: Nou, Tjeerd, hartstikke bedankt. Fijn dat je hier was, dat je dit wilde openen. En volgens mij hebben we een mooie start gemaakt van een fantastisch, leuk, gezellig en zonovergoten Connect Festival.
2: Dankjewel. En ook fijn dat Radio Lelystad daar zoveel belangstelling aan geeft. Heel fijn.

0: Ja, London Beat met Bring on the Sun. Nou, dat is in ieder geval wel gelukt, die zon vandaag. Want die schijnt lekker. We staan hier nog steeds live met Radio Lelystad op het Stadhuisplein op het Connect Festival. En we gaan, nadat Tjeerd van der Zand net het bal geopend heeft, de komende twee uur, nog bijna twee uur, gaan we met allemaal deelnemers, partners in die alliantie, in gesprek over de vraag: wie zijn zij en waarom doen zij mee en wat is hun toegevoegde waarde voor de alliantie? En als eerste Greet Koelewijn van Woonzorg Flevoland.
1: Ja, goedemorgen. Of goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Greet, Woonzorg Flevoland, wat doen die nou precies in zo'n alliantie?
1: Nou, wij zijn een organisatie voor ouderenzorg. En we hebben ook veel cliënten in de thuiszorg en de ondersteuning thuis. En wij komen op onze organisaties of binnen onze locaties natuurlijk ook heel veel cliënten tegen die eenzaam zijn. En wij vinden als organisatie dan heel erg belangrijk om te kijken van: hey, wat kunnen we met elkaar doen? En waar kunnen wij bijdragen, ook als woonzorgorganisatie, om te zorgen dat wij hier aanwezig kunnen zijn?
2: Hey, maar kunt u een voorbeeld noemen? Wat kunnen jullie als woonzorg doen om tegen de eenzaamheid?
1: Nou ja, wij zitten in heel veel wijkcentra's. Hè, waar naast de cliënten die daar komen ook gewoon mensen uit de buurt heel erg aanwezig zijn. Binnen bijna al onze locaties hebben we ook restaurants waar mensen ook allemaal binnen kunnen komen. Hè, dus dan kun je die verbinding leggen. Onze activiteiten staan open.
0: Even, dit gaat snel. In al onze locaties hebben we restaurants. Ja. Moet je iets meer over vertellen? Want normaal gesproken denken ze in een woonzorgcentrum: ja, dat restaurant is voor de mensen die daar wonen. En ik hoor jou eigenlijk iets anders zeggen.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben heel graag dat mensen die bij ons in de wijk wonen, die daar aanwezig zijn, dat die ook bij ons binnenkomen.
0: En waar hebben we het dan over? Welke locaties?
1: De Uiterton bijvoorbeeld, de Hanseborg natuurlijk. En de Hanseborg heeft de organisatie of de locatie met heel veel andere partners. Dus daar lopen mensen al makkelijker in en uit. Maar wij proberen onze locaties ook wat meer open te stellen. Die stellen wij open voor iedereen eigenlijk.
0: Maar even voor het goede begrip, hè. Als je als ouder thuis woont, wellicht alleen bent en denkt: ja, elke keer dat eten koken, dat wordt toch ook wat. En het is vooral niet leuk om in je eentje eten te koken en dat ook nog weer alleen op te moeten eten. Dan kun je natuurlijk naar een restaurant, maar dat is wel heel erg duur om dat elke keer te gaan doen. Maar dan kun je ook bij je locaties terecht.
1: Ja, dan kun je bij onze locatie informeren welke mogelijkheden daar zijn om mee te doen met de maaltijden. En daar zijn mogelijkheden voor.
0: En dat is dan ook betaalbaar?
1: Dat is betaalbaar, ja, ja. Dat zijn niet de restaurantprijzen, maar goed, wij hebben dan een normaal tarief, wat we daarvoor rekenen.
0: En zie je dan ook een beetje vaste groepjes die week in, week uit denken, of één keer in de week zeggen: nou, dat ga ik gewoon doen?
1: Dat is verschillend, hè. Dus wij willen ook graag dat mensen nog meer ons weten te vinden. Hè, dus daarom doen wij ook natuurlijk mee, hè, om te zorgen dat mensen nog meer weten van: hey, onze locatie, daar kun je terecht voor dit soort dingen. Ja.
2: En is het dan ook de bedoeling dat mensen een pakje speelkaarten meenemen, dat ze lekker gaan zitten klaverjassen bij jullie na het eten? Of?
1: Als ze dat zouden willen doen, heel graag. Want dan maak je juist die verbinding in de wijk, hè. En dat is wat je heel graag wil.
0: En dat kan dus ook door de week als je niet van het restaurant gebruik maakt?
1: Ja, dat kan ook door de week. Als je denkt van: hey, ik vind het leuk om daar even op bezoek te komen en te kijken of daar iemand zit. Nou, kom binnen en ga dat doen. Hè. En kom in de wijkcentra's binnen, hè, waar wij ook aanwezig zijn. En neem deel aan die groepen. En dan maak je gelijk verbindingen. En dan leer je ook gelijk andere mensen kennen.
2: En het ruikt daar ook altijd, als je daar rond eten staat, komt heerlijk, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat herken ik. Ja, dat is waar. En wat ik wel aardig vind, is dat als je dan deel uitmaakt van die coalitie, dan kun je natuurlijk ook al die andere partners vertellen: hey, wijs nou je cliënten of je klanten op deze mogelijkheden. Wijs er nou op dat ze bij een van die centra gewoon terecht kunnen.
1: Ja, dat klopt. En dat doen wij omgekeerd ook, hè. Want ook de cliënten van ons wijzen wij weer door, ook zo nu en dan van: hey, nou, je zou daar ook eens kunnen kijken, of je zou daar eens naartoe kunnen gaan, of weet je dat dit er is?
0: En merk je dan dat het deel uitmaken van zo'n coalitie een meerwaarde heeft? Want heel vaak hoor je van mensen: ja, zetten ze weer met z'n allen handtekeningen op zo'n stuk papier. Lekker dan, maar ja, dat gaat alleen maar over papier verplaatsen.
1: Nee, ja, wij vinden het heel erg belangrijk. Hè. We hebben die handtekening niet voor niks gezegd. We zeggen echt van: wij willen er ook voor onze omgeving zijn. Hè. Daar hebben wij ook een opdracht in. Die zien wij ook echt. Dus wij willen echt deelnemen. En daarom zijn we hier ook vandaag, En zijn we ook op de vergaderingen natuurlijk die we daarover hebben.
2: Ja, inderdaad. Absoluut. Jullie zijn goed zichtbaar vandaag. En ja, jij zegt het papier verplaatsen. Maar als je hier over het plein loopt, ik geef een kleine sfeerimpressie omdat het radio is. We hebben een stadhuisplein, over het algemeen, heel eerlijk gezegd, niet heel veel te doen.
0: Nou,
2: maar...
0: Nou.
2: Nee, ja, eerlijk is eerlijk. Maar vandaag, nou echt, er zijn allerlei activiteiten voor kinderen bijvoorbeeld. Er staan hier een aantal buitensportcentra's en de scouting. Die staan ervoor te zorgen dat mensen, nou, dat de kinderen in ieder geval lekker kunnen klimmen en klauteren. En er zijn overal gezellige, nou, hoekjes gecreëerd. Wel met schaduwtje erbij, dus dat is goed te doen. En daar kun je lekker gaan zitten en daar kun je activiteiten. Maar je kan ook gewoon een kopje koffie drinken hiernaast. Of een lekker ijsje eten.
0: Dat is wel met dit weer wat, hè? En wat dat betreft, ik zeg het nog maar een keer. Als je dan hoort over eenzaamheid, dan heb je vaak het beeld. Dat is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Als je hier bent, is het hartstikke leuk. Veel leuke activiteiten. Ja. En wellicht doe je de connectie op met iemand. Waardoor je denkt, nou, dat volgende week ook leuk.
2: Ja, dat is helemaal waar. En inderdaad, en, na dit festival is dus ook de bedoeling dat we af en toe, zeg maar, bij de woonzorglocaties binnenlopen. Om daar gezellig te gaan kaarten. Of misschien een hapje mee te eten als je geen zin hebt om je heen te koken bijvoorbeeld.
1: Ja. Of je aan te melden als vrijwilliger. Hè? Als je zegt van, hé, ik wil daar wat meer in betekenen. Nou, dan kun je je ook nog aanmelden als vrijwilliger. En dan gaan we graag met je in gesprek.
0: Maar wat doen vrijwilligers in jullie locaties?
1: Eigenlijk kun je bijna alles doen, zeg maar. We kijken heel erg van, waar ben jij goed in om te doen? Wat vind jij leuk om te doen? En dan gaan wij kijken, nou, welke match kun je maken? Je kunt denken aan ik ben maatje, of je gaat met een fietsgroep op pad, of je helpt bij een bepaalde
0: activiteit. Ik ben maatje moet je ook even uitleggen.
1: Oh ja, nou, als je maatje bent, dan heb je 1-op-1 contact met iemand, zeg maar. Hè? Dan jij zegt van, nou, ik wil graag met iemand een gesprekje voeren. Nou, dan gaan wij op zoek naar een cliënt van ons die dat ook heel erg fijn vindt en die daar waarde aan hecht. En dan, 1 keer in de week bijvoorbeeld, komen jullie dan gezellig bij elkaar.
0: Kortom, meer dan genoeg te doen. En begin maar eens met gewoon binnenlopen.
1: Precies, dat is al heel fijn.
3: Dank je wel. Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: Suzanne Freek bij het lichtje branden hier bij Radio Lelystad. Ja, en als je 10 keer de Gelderdoom uitverkocht hebt, dan weet je wat tegen eenzaamheid is. Want ja, je brengt zoveel mensen samen.
1: En een lichtje branden is natuurlijk ook wel een hele mooie symboliek. Het eerste half uur zit er alweer op. We gaan zo naar de boodschappen, naar het nieuws. Maar we zijn nog 1,5 uur hier op het Stadhuisplein bij Radio Lelystad. Dus we zien u achter het nieuws zo weer terug. En achter het nieuws zo weer terug. Dat betekent dat u dan nog steeds kunt horen wat er allemaal te doen is op het Connect Festival. Dat u kunt horen wat er allemaal te beleven is. En dat u gewoon eigenlijk deel kunt zijn van het Lelystad Connect Festival. Ook al bent u er niet zelf bij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en Van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PVV.

0: geïnvesteerd. Maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen. En door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als droog. In het weekend is het minder warm, maar nog wel vrij veranderlijk. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Met 26 of 27 graden in de middag en zwakke noordelijke wind is het minder warm. Zondag kan opnieuw verspreid overdag een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Er is ook ruimte voor de zon. Bij een zwakke oostelijke wind wordt het net als zaterdag een graad of 27. Dus voorlopig is het nog volop zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeys.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.

0: Yes, en daarmee hebben we genoeg reclame gehoord, want het was het reclameblokje dubbel voor de mensen die scherp luisteren. Dat maakt helemaal niet uit. We zijn vandaag live hier op het Stadhuisplein, waar het festival is Connect. En ja, we connecten nog even door, hè Job?
1: Jazeker. We doen op dit Connect Festival is dat we een heel aantal van die 110 partners van de alliantie in gesprek gaan over de vraag: hey, wat doen jullie eigenlijk bij die coalitie tegen eenzaamheid? Wat is jullie rol nou? En wat is je toegevoegde waarde? Waar kunnen je partners je voor vinden? En we praten nu met Claudia Jansen van Welzijn Lelystad. Claudia, welkom.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Welzijn Lelystad is natuurlijk een hele brede, grote organisatie. Dus die zal vast meerdere verbindingen hebben met het thema. Vertel.
2: Ja, ik ben jongerencoach bij Challenge Up. En Challenge Up is een maatschappelijk diensttijdproject. En onze jongeren die zetten zich in voor een ander.
1: Even een stapje terug, maatschappelijk diensttijdproject, dat moet je even uitleggen.
2: Ja, dat is een landelijk concept. En in Lelystad heet het Challenge Up.

0: En onze jongeren, die zetten zich in hier in Lelystad voor een ander.
1: Maar die jongeren die melden zich vrijwillig bij jullie omdat ze een jaar iets anders willen doen dan ze deden? Of hoe werkt het?
0: Nou, ze kunnen inderdaad zich vrijwillig bij ons aanmelden. Maar we hebben ook veel aanmeldingen bijvoorbeeld via leerplicht. Jongeren die verplicht een traject bij ons moeten aangaan. En onze jongeren doen maximaal een half jaar ongeveer met ons mee.
1: En wat doen ze dan?
0: Nou, ze kunnen. Allereerst gaan wij als jongerencoach met elkaar in gesprek. Van, goh, wie ben jij? Waar liggen jouw kwaliteiten? Wat wil je graag leren? En vanuit daaruit gaan we kijken wat past bij die jongeren.
1: Maar wat is dan de connectie met eenzaamheid?
0: Hele goede vraag. Nou, je merkt gewoon, onze jongeren die meedoen met ons project, die leren ook andere doelgroepen kennen. En ook jongeren, deelnemende jongeren van Challenge Sub. Dus ze leren ook weer nieuwe jongeren kennen.
1: Ja, wat er veel verwijt voor het misverstand is, hè, dat eenzaamheid alleen bij ouderen voorkomt. Maar wat we eigenlijk zien en ook horen en lezen de laatste tijd, is dat, of je het gelooft of niet, ook eenzaamheid onder jongeren heel veel voorkomt.
0: Absoluut. Het is helaas schrijend. Tegelijkertijd is het wel heel mooi om in Lelystad te zien hoeveel samenwerking wij onderling ook hebben met andere partijen. Om juist het stukje eenzaamheid onder de jeugd te minderen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, wij hebben een hele mooie samenwerking. Binnen de coalitie hebben wij een werkgroep jeugd. Met een aantal partners, waaronder de SPOT, Wachtverzachten, STIP, noem maar op. Het zijn er best een aantal. En samen komen wij regelmatig bij elkaar om te kijken van, goh, welke activiteiten kunnen wij met elkaar organiseren. Om onze jongeren te connecten weer met nieuwe jongeren. Dat ze ook weer nieuwe mensen leren kennen.
2: Maar, en wat voor activiteiten kunnen we dan aan denken? Wat gaan jullie doen met elkaar?
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld een keer tijdens Lelystad hebben wij een activiteit gedaan met de caravan van de SPOT. Om een stukje mentale gezondheid, om dat bespreekbaar te maken.
1: Maar hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
0: Nou, je ziet de jongeren komen wel, maar mondjemaat. Dat is nog wel een ding.
1: Ja, want het is ook van jongeren helemaal niet hip, zal ik maar zeggen. Om te zeggen, nee, cool. Ik ben eenzaam. Nee. Cool heet dat, sorry, cool. Juist de leeftijd.
0: Maar wat wel mooi is, zoals Humanitas, die heeft bijvoorbeeld nu een project. Jongerenshows, jong en divers. Dus dat zijn jongeren die ze koppelen aan een maatje. En dan kunnen jongeren vanaf 18 jaar en ouder daar één keer in de maand heen.
2: En als je nou het resultaat ziet, hè? Want de jongeren hebben dus een tijdje met jullie meegelopen. En dan daar, waar belanden ze dan daar? Is daar een beetje beeld van?
0: Ja, wij hebben echt een aantal van onze jongeren die blijvend vrijwilligerswerk doen. Maar ook vriendschappen zijn er ontstaan. En dat is natuurlijk het allermooiste als we het hebben in het kader van eenzaamheid. Dat wij bijvoorbeeld zien dat een jongen bij ons binnenkomt met het doel, ik wil meer jongeren leren kennen. En het einde van in de vriendschap tussen meerdere jongeren.
1: Want hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat die jongeren zich bij jullie meldt. Ik kan me niet voorstellen dat jongeren komen. Ding dong, hier ben ik en ik ben alleen. Zo gaat het natuurlijk niet.
0: Nou, het gebeurt wel helaas.
1: Ja?
0: Ja, het gebeurt echt. Bijvoorbeeld ook dat jongeren bij ons binnenkomen via jeugdpreventiewerk van mijn collega van Welzijn Lelystad. En dan komen ze bij ons meedoen met Challenge Up. Met onder andere het doel van, ja, ik wil meer jongeren kennen, leeftijdsgenoten.
1: Oké, maar dan kunnen ze dus ook al als ze niet aan die maatschappelijke diensttijd vastzitten, wel zich gewoon bij Challenge Up melden, ik wil meedoen.
0: Ja, misschien een klein misverstand. Challenge Up is een maatschappelijk diensttijdproject.
1: Maar als jongeren zeggen, ja, dat weet ik allemaal niet, maar ik wil wel graag meer jongeren leren kennen, ook dan kunnen ze bij jullie terecht.
0: Zeker, absoluut.
1: En tot slot,
0: geheel gratis.
1: Want geheel gratis, dat is belangrijk. En waar melden ze zich dan?
0: Via challengehub@welzijnlelystad.nl.
1: Nou, mooi, dankjewel. En hopen dat veel jongeren dit horen en zich bij jullie melden.
0: Ja, heel mooi, bedankt.

0: Chris Montreal met inderdaad I Love You. Nou, een heel mooi thema wat toch wel een beetje bij de dag past, hè, vandaag, Job.
1: Zeker, want dat is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, de andere kant van dezelfde medaille. Eenzaamheid, maar ik hou van jou, dat heeft toch veel met elkaar te maken.
0: Ja.
1: En we gaan vandaag al, zoals we dat de hele afgelopen half uur al gedaan hebben, met allemaal verschillende partners van de coalitie tegen eenzaamheid in gesprek over de vraag: wat brengt jullie in de coalitie en wie ben je en wat doe je? En we praten met Johnny. Johnny, stel jezelf eens voor aan ons.
2: Ja, ik ben Johnny Lennon. Ik ben vooral bekend onder Spot Lelystad als presentator. En vandaag ben ik ook de presentator van het Lely Connect Festival.
1: Kijk.
0: Ja, we hadden het net al even over jongeren die ook eenzaam kunnen zijn. Maar Johnny, jij hebt daar ook geloof ik wel iets van ervaring mee, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb best wel wat meegemaakt. En ja, eenzaamheid is ook wel daar een ding van. Ik ben echt wel een tijd best wel depressief geweest. Dat ik er best wel doorheen zat en dat ik behoorlijk eenzaam was. Dus ik weet zeker hoe dat kan zijn. En dan is het mooi als we zoiets als dit hebben. Dat we ook daar iets tegen kunnen doen. En mensen bij elkaar kunnen brengen.
1: Misschien toch voordat we even naar Spot gaan en naar wat jij hier doet. Hoe heb jij de stap kunnen zetten om daaruit te komen? Dat is natuurlijk best wel, denk ik, veel jongeren mee worstelen.
2: Ja, nou, het was voor mij was het bijvoorbeeld tijdens de coronatijd vooral. Omdat toen had je geen mensen om je heen en kon je geen mensen om je heen hebben. En daarna had ik ook dat ik gewoon moeilijk tussen groepen paste. En ik moet zeggen dat ik heb misschien een soort van geluk gehad dat het bij mij op een gegeven moment vanzelf ging. En dat ik toch wel mijn plekje wist te vinden.
1: Maar mensen tegenkwam, dat is het belangrijkste natuurlijk.
2: Ja,
1: zeker na corona.
2: Ja.
1: Hey, jij vertelt dat je van Spot bent. Misschien is het ook leuk om daar iets over te vertellen. Wat is dat?
2: Ja, nou, Spot Lelystad is een jongere broedplaats. En een plek voor jongeren om hun talent te ontwikkelen en te ontdekken. En ik ben daar 2,5 jaar geleden ben ik daar aangesloten als stagiair toen. En doorgegroeid als interviewer, presentator en op een gegeven moment met muziek bezig gegaan. En nu ben ik daar eigenlijk niet meer weg te denken.
1: Maar wat doet Spot?
2: Ja, talenten ontwikkelen voor jongeren.
1: Ja, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Want dat klinkt zo mooi, maar...
2: Ja, het is... We krijgen altijd jongeren die wel een verhaal hebben. Of ergens vandaan komen. Dus heel veel jongeren die bijvoorbeeld eerst op de straat hingen. En best wel een moeilijke thuissituatie hebben. En die komen bij Spot. En die gaan daar bezig met iets waar zij goed in zijn. Bij de meeste is dat muziek, maar het kan ook kunst zijn. En op die manier ontwikkelen ze zichzelf. En gaan ze verder dan wat ze daarvoor waren.
1: Ja, want Spot zat natuurlijk vroeger boven wat weinig kennen als de ABC-locatie.
2: Ja.
1: Zit je nu tijdelijk volgens mij bij de Cubus in huis.
2: Dat klopt.
1: En er zijn nog bezig met allerlei andere spannende locaties om maar met jongeren bezig te kunnen zijn.
2: Ja, ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we krijgen een nieuwe locatie. Dus dat
0: onderdeel
2: is
0: van het raadsakkoord, zag ik.
1: Zeker.
0: Staat
1: zeker.
0: Het gewoon in, hè?
1: Ja,
0: staat er goed voor jullie gezorgd moet gaan worden.
2: Zeker.
0: Dus nou, dat is altijd goed. En is het dat ook de plek waar je dan, los van dat je aan jezelf kan werken, ook vriendschappen opbouwt?
2: Zeker weten. Ja, want je bent een community, weet je. Dus je komt allemaal mensen tegen die ook het hebben meegemaakt. En bijvoorbeeld als je houdt van muziek, dan zijn er allemaal mensen die ook houden van muziek. En dan, op die manier versterk je elkaar en ga je samenwerken. En dat is natuurlijk altijd mooi.
0: En als je nou aan de andere kant zit te luisteren en denkt, oh joh, maar ik wil ook bij Spot. Het zitten we op de socials?
2: Ja, op de socials. Je kan altijd een berichtje sturen. Je kan ook altijd naar binnen lopen. We zijn in principe bijna elke dag bij de Cubus. En anders staat het op de socials ook wel waar we die dag aanwezig zijn. Dus ja, kom gewoon gerust langs.
1: En helemaal makkelijk, als we hier nou op Stadhuisplein zijn. Jou kunnen ze allemaal zien, want jij presenteert vandaag het programma.
2: Zeker.
1: Dus ze kunnen jou ook aanspreken, denk ik.
2: Zeker, ik ben altijd aanspreekbaar. En iedereen sowieso. We zijn echt niet moeilijk. En, dus dat is vooral, weet je, neem de stap. We lopen ons naar binnen, of spreek ons aan, stuur een berichtje.
1: Want hoeveel jongeren komen er gemiddeld bij Spot?
2: Dat is verschillend. De ene keer meer dan de andere. We hadden toen bij de Albert Heijn was het echt heel druk. Altijd hadden we echt wel misschien 30 man per keer. En nu is dat een paar mensen per keer. Maar het is, soms als we grote evenementen hebben, dan...
1: En het gaat wel weer groeien. Als jullie die nieuwe locatie, waar je nog niet te veel over mag zeggen, maar van ik toevallig stiekem weet dat het een hele mooie locatie wordt, ben je straks heel
0: erg nou ben ik benieuwd, Job. Nee. Hij mag het niet zeggen, maar jij wel.
1: Ik
0: jij
1: ook
0: journalist.
1: Niet. Nee, ik mag het ook niet zeggen. Nee, bronbescherming, hè, dat weet je, bronbescherming.
0: Ik wil niet weten van wie het hebt, ik wil weten waar het is.
1: Nou, hou de media in de gaten. Maar ik ben blij dat Spot inderdaad gewoon lekker doorgaat, want dat zag je hier boven de ABC al. Een hele mooie locatie waar heel veel jongeren gewoon eerst eens binnenlopen en dan toch die contacten opdoen en die connectie maken met andere jongeren.
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Johnny, dankjewel en veel succes met presenteren verder op het podium.
2: En jullie bedankt.

0: Ja, dat is een beetje het thema van vandaag, hè? Nice to meet, dat is hier op het plein live, waar wij vandaag met de radio ook weer staan. En ja, Job, we zijn bij Connect Festival.
1: We zijn bij Connect Festival hier op het Stadhuisplein, waar iedereen elkaar ontmoet. En dat kan op heel veel plekken, maar dat kan ook bij onze overburen bij de scouting. En Irma van de scouting staat hier bij ons. Irma, wat heeft scouting met het Connect Festival?
2: Nou, wij zitten hier omdat wij natuurlijk vrijwilligers zijn. En daarom zijn we hier om te promoten en ook de mensen te laten zien wat wij allemaal doen voor de kinderen. En waar we ook allemaal mee bezig zijn. Dus wij zoeken echt vrijwilligers. En dat kan op elke manier.
0: Wat is radio? Wat zijn jullie vandaag hier aan het doen? Want wij zien wel van alles, maar misschien goed om te omschrijven voor de mensen thuis.
2: Nou, wat zijn we hier aan het doen? Wij zijn hier onder andere sleutelhangers aan het knopen. Dat is leuk voor de kleinere kinderen. Kunnen ze in verschillende kleuren kunnen ze een sleutelhanger maken. En voor de oudere kinderen een vogeltje maken van hout. Dus met houtsnijwerk.
0: En ik hoor af en toe en ik zie af en toe een hakbijl voorbij komen.
2: Ja, dat klopt. Die hebben wij ook. Alleen dat is alleen voor de oudere mensen, omdat dat is niet voor de kinderen.
1: En even terug naar het thema, hè? Want daar gaat het over de coalitie tegen eenzaamheid. Daar is scouting dus ook lid van. Wat is nou wat scouting daaraan bij kan dragen?
2: Nou, wat scouting daaraan bij kan dragen, zodra je lid bent van scouting, kom je eigenlijk in een warm bad terecht. En ook met connecties met elkaar. Zoek je iets om in het weekend te doen. En je denkt van nou, weet je, alleen zitten thuis op de bank vind ik ook niet leuk. Kom je gezellig, we zoeken alle soorten vrijwilligers. Scouting doet ook heel veel voor zijn vrijwilligers. Het is eigenlijk op een gegeven moment een soort familie waar je dan in terechtkomt.
1: Nou, hartstikke mooi. Scouting als kanengroep Lelystad zag ik hier tegenover staan. Zijn jullie daar ook van of zijn er meerdere scoutinggroepen in Lelystad?
2: Nou, er zijn meerdere groepen inderdaad in Lelystad. Wij zitten trouwens in het Belevenisbos. Maar er zijn ook inderdaad meer groepen in Lelystad. In totaal zijn we met z'n drieën. Eén waterscouts, hè, dus als je echt houdt van varen. En de andere scouts zit hier ook midden in de stad.
1: Nou, hartstikke mooi. Fijn dat jullie nog even konden vragen wat scouting doet in de coalitie tegen eenzaamheid. En als je hier dan toch in de buurt bent op het Stadhuisplein, loop even bij de stand van scouting langs. Die kun je niet missen. Dan kun je ook horen hoe het voor jou leuk kan zijn om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Lief, ik ben een...

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Ja, live vanaf het Stadhuisplein hier in Lelystad, waar Connect Festival is op dit moment. Het komende uur zijn we nog bij u met allerlei interviews van de samenwerkende partners tegen eenzaamheid. Maar wat we ook hebben is muziek.

0: Ja, live hier vanaf het Stadhuisplein. En als één iemand kan verbinden, hè, nee, dan is het Barry White wel.
1: Job, we zijn... Ik dacht dat je zei dat René dat kon.
2: René verbindt alle kabeltjes met elkaar. Dat is gewoon de techniek hier vandaag. En, maar ja, Barry White is toch echt de verbindende
1: factor. Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja, we zijn hier nog steeds op het Connect Festival hier bij Radio Lelystad. Daar wordt driftig ook gezongen op het podium. Dat hoor je misschien een beetje door onze presentatie heen.
2: Is ook leuk, hè, dat er af en toe een stevig beentje staat op het podium.
1: Zeker, ja. En dan ben ik blij dat wij altijd onze eigen uitzending nog even iets harder kunnen zetten. Want dan horen we onszelf ook
2: Komt
1: nog.
2: Helemaal goed.
1: Maar goed, wat we doen is praten met alle mogelijke deelnemers die deel uitmaken van de Alliantie 1 tegen Eenzaamheid. En die hier vandaag op het Stadhuisplein bij het Connect Festival zijn. En we praten met Liane Wolfert. Liane, welkom.
3: Ja, hartstikke
1: leuk. Wie is Liane en wat is haar verbinding met Connect?
3: Nou, het is Liane Wolfert, oprichter van Open Je Hart, Mantelkring en Lelystads Ontmoeten. En alles draait om verbinding, mensen aandacht geven en ervoor zorgen dat ze minder eenzaam zijn.
1: Maar wat moet ik me daar in de praktijk bij voorstellen? Want dit snap ik en dit zijn mooie en goede doelen, maar wat doe je nou concreet?
3: Nou, wat we concreet doen is bijvoorbeeld Lelystads Ontmoeten is een heel mooi project waar we voor mantelzorgers die ook wel vaak met eenzaamheid te maken hebben, dat we die een plek geven waar ze even op adem kunnen komen. Dan kunnen ze andere mantelzorgers ontmoeten, maar ze kunnen ook, als ze het fijn vinden, hun mantelzorger achterlaten bij ons, bij liefdevolle vrijwilligers, zodat zij even bijvoorbeeld een boodschap kunnen doen. Even op adem kunnen komen. En dat is heel hard nodig, Job.
1: Ja, dat is wel heel erg mooi, hè? Want niet iedereen realiseert zich dat ook veel jongeren, maar ook ouderen, als je die mantelzorg hebt, dat je geen moment weg kunt in sommige gevallen.
3: Absoluut. En in het begin is het misschien allemaal nog goed te doen. Maar we kennen allemaal de verhalen van mensen met dementie of Alzheimer. Dat begint klein en dat wordt op een gegeven moment best zwaar. En daar hebben we juist aandacht voor.
1: Want die mantelzorgers worden eigenlijk best eenzaam. Hun kringetje wordt heel klein, hè?
3: Ja, natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Dat is ook een gegeven. Maar er is best wel een groep als het te lang duurt, te zwaar wordt, voordat iemand echt een indicatie heeft voor echte zorg. Ja, dan kan het nog wel eens heel lastig zijn.
1: En waar kunnen ze jullie dan vinden als ze denken, dit spreekt me aan, ik zou eigenlijk wel zo'n contact willen. Ja. Hoe komen ze bij jullie terecht?
3: Nou, kijk in ieder geval even op de website. www.lelystadsontmoeten.nl. En het leuke is, we zitten niet ergens in een zorggebouw, maar we ontmoeten 3 keer in de week in een restaurant. Dus bij Next, bij Le Passage en bij de Kubus mag je gewoon binnenlopen. Het is gratis. En wij ontvangen je met open armen en natuurlijk een gratis kopje koffie.
1: Want dat is overdag dan?
3: Ja, dat is overdag. En het is maandag, dinsdag en donderdag uit mijn hoofd.
1: En van hoe laat tot hoe laat?
3: Nou, dat is allemaal verschillend. Maar ik zou zeggen, kijk lekker even op de website. Of bel het nummer, gezondheid. Of bel het nummer en dan krijg je alle informatie.
1: Want het is opgezet als particulier initiatief, hè?
3: Nee, het is opgericht vanuit een organisatie. En wij ontwikkelen mooie concepten voor mensen die kwetsbaar zijn. En daar is Lelystads Ontmoeten er één van.
1: Is dat het? Jullie doen meer volgens mij dan Lelystads Ontmoeten, hè?
3: Ja, zeker. We hebben ook bijvoorbeeld Mantelkring en Open Je Hart. We hebben binnenkort, over 2 weken, hebben we 2, 3, 4 juli in Atoplaza. 3 dagen met 6 tot 7 activiteiten op een dag. Waar je andere mensen kunt ontmoeten. Leuke dingen met elkaar doen. Dans, zang, eten. Gewoon gezelligheid.
1: En daar kan iedereen naartoe komen?
3: Daar kan iedereen, 50 plus, maar 40 mag ook, 40 plus. Het is dus niet voor hele jonge mensen, maar echt voor de 40 plus mensen. Mag je gewoon, ik vind het wel fijn als je even aanmeldt. Kijk daarvoor ook op de website van openjehart.nu. En dan vind je het hele programma. Aanmelden is verplicht, maar welkom ben je.
1: Maar het is natuurlijk zo dat je dan daar naartoe kunt gaan. Dan heb je een leuke activiteit gehad. Ik kan me voorstellen dat met jullie doelstelling dat dan ook iets van een vervolg zou kunnen zijn.
3: Absoluut, want dit is eenmalig. En we weten allemaal dat eenmalige activiteiten nou niet echt meewerken om de eenzaamheid te verminderen. Dus we hebben een heel structureel programma het hele jaar door waar je andere mensen kan ontmoeten. De ene maand hebben we leuke creatieve activiteiten. We hebben weekendactiviteiten waar je met elkaar leuke dingen kunt gaan doen. Dus eigenlijk voor ieder wat wils.
1: Is dit nou vergelijkbaar met wat veel wijkcentra of buurtcentra of multifunctionele centra doen? Want die hebben ook allemaal wel dat soort ontmoetingsactiviteiten.
3: Ja, wat het toevoegt is dat je echt bij onze community hoort. En stel nou dat het even niet lukt om te komen, dan gaan we je bellen. Dan kun je een luisterend oor krijgen van liefdevolle vrijwilligers die, waar je ook in ieder geval je verhaal kunt delen.
1: Mooi. Nou, hartstikke mooi. En ik denk dat mensen, jullie die op de website kijken, zomaar allerlei mogelijkheden kunnen vinden om bij jullie terecht te komen.
3: Nou, zeker weten. En ze zijn van harte welkom en we ontvangen ze met open armen.
1: Dankjewel en veel succes.

0: Pride. Dat is overigens niet het muziekje wat u hier op de achtergrond kan horen, want dat is een hele andere band, hebben wij zojuist vernomen. Het is nu even helemaal stil, maar zojuist hadden we hier een soort aardbeving op het plein. Wel gezellig toch, Job?
1: Het is heel gezellig. En wat dat betreft is het denk ik het hele Connect Festival heel gezellig. Je ziet allemaal verschillende standjes, allemaal verschillende activiteiten die je kunt doen, waar het leuk is om te doen. En wat ook maakt dat je denkt, nou ja, dan ben ik weer in contact met andere mensen en dat helpt tegen eenzaamheid.
0: Ja, dat is belangrijk inderdaad. Ja. En je hebt weer twee gasten tegenover je staan.
1: Ja, dat is even leuk als jullie jezelf even introduceren. Met wie hebben wij nu het genoegen?
2: Ik heet Johanna Entjes. Die ken Job van de politieke partij.
1: Ja.
2: En het beeld van dat ik er op de fiets naar de airport ga, Lelystad, met mijn koffertje. Dan vlieg ik naar Malaga.
1: Maar waar ben je hier voor?
2: Ja, ik ben eigenlijk toevallig hier binnen komen lopen.
1: Oh, dat is altijd leuk. Gaan we daar met jou ook even doorpraten. En wie hebben we nog meer?
3: Ik ben Annika Bijma, welzijnscoach bij Welzijn Lelystad. Dus ik sta met een steentje recht naast het podium. Dus we hebben net een hele gezellige muziek gehoord. En veel leuke mensen gesproken alvast.
1: Ja, want misschien is het leuk. Begin ik even bij jou. Wat doet Welzijn Lelystad eigenlijk in relatie naar eenzaamheid en naar de coalitie 1 tegen eenzaamheid?
3: Nou, van alles. Toevallig ben ik zelf ook specialist eenzaamheid. Dus wij geven een cursus voor mensen die willen werken aan gevoelens van eenzaamheid, wanneer ze daar last van hebben. En, maar daarnaast doen we ook nog zoveel meer. We regelen ontmoeting tussen mensen, zorgen dat we mensen op weg helpen wanneer ze een vraag hebben en niet weten waar ze terecht kunnen. Dus er is zoveel bij Welzijn Lelystad beschikbaar om daarin geholpen te worden.
1: Ja, en dan die vraag durf ik aan een specialist wel te stellen. Dat is mooi, er is heel veel aanbod. Hoe zorg je nou dat mensen die gewoon zich eenzaam voelen op het idee komen om van het aanbod gebruik te maken?
3: Dat is een hele goede vraag, want mensen moeten zich eerst bewust zijn ook van, hey, ik voel mij eenzaam, ik heb behoefte aan contact. En ik denk dat we vooral heel erg moeten uitdragen dat dat normaal is, dat je dat gevoel kunt hebben. En dat iedereen wel eens een steuntje in de rug nodig heeft, dus dat je op die manier ook hulp mag vragen. En zolang wij ons aanbod duidelijk blijven maken, hopen we dat mensen het ergens ook oppikken en denken van, hey, ik kan dat wel gebruiken.
1: En waar kunnen ze dan naartoe, concreet?
3: Nou, sowieso naar Welzijn Lelystad. Welzijnscoaches van Welzijn Lelystad kunnen ze benaderen.
1: En waar vinden ze die?
3: Nou, we hebben een algemeen telefoonnummer van Welzijn Lelystad. Ik weet niet of die kan noemen.
1: Jazeker.
3: Ja, nou, dat is 0320-707-159. En daar mogen mensen naartoe bellen wanneer ze een vraag hebben, waar het ook maar over gaat. Wij kijken helpen.
1: Mooi, dan ga ik even naar je bureau. Wat loopt jou naar het festival?
2: Ik ben niet komen lopen.
1: Ja, maar waarom kwam je hierheen?
2: Ik ging bij Billy.
1: Ja. En
2: ik hou van muziek.
0: Ik kwam op het gegeven af. Maar hoe ervaart u, want u heeft een rondje gelopen hier. Kunt u omschrijven voor de mensen die er niet zijn wat er te doen is?
2: Weet je wat ik... Heel veel mensen vinden het naar om alleen te zijn. En dat hoort daar niet, vindt iedereen.
0: Ja.
2: Heel veel mensen... Het is dan slecht als je alleen... Ik woon alleen, ook in Spanje woon ik alleen. En ik ben niet eenzaam.
0: Ja.
2: Want dan ga ik naar buiten, dan zoek ik een activiteit. En dan praat ik met mensen.
0: Ja.
2: Ik ben daar alleen.
1: Ja, maar dat is het goede recept eigenlijk, hè?
2: Ik woon hier ook alleen.
1: Ja, maar dat is het goede recept. Dan wel zelf naar buiten gaan en naar andere mensen toe gaan. Ja. Kom je nou veel mensen tegen waarvan je denkt, ja, maar die vinden dat ingewikkeld om die stap te zetten?
3: Absoluut, zeker. Want als je dat niet gewend bent, dat je daar zelf voor in actie moet komen, en wanneer je al wat langer gevoelens van eenzaamheid hebt, dan is dat ook moeilijker om dat te gaan doen. Het is een vaardigheid die je kunt leren en kunt oefenen. Dus op het moment dat je dat lastiger vindt, trek bij ons aan de bel. Wij kunnen met je meekijken, wij kunnen met je meedenken en kunnen je daarin op weg helpen.
1: Want bent u heel erg druk met allerlei activiteiten door de week heen?
2: Ja.
1: En dan kom je dus ook andere mensen tegen, hè?
2: Ja, maar ik zoek dat ook op. Want als je thuis blijft zitten, dan ga je misschien ook wel erg alleen voelen. Maar ik hoor ook van mensen, is bijvoorbeeld de partner overleden, en dan gaan ze naar huis, doen ze de televisie aan. Maar dan kom je zelf ook nooit tegen, natuurlijk.
1: Nee, maar dat is wat we ook met dit festival proberen, hè? Te zorgen dat mensen allerlei aanleidingen vinden om eens een ander tegen te komen.
3: Zeker weten. Dat is inderdaad waar het festival voor is. Om gewoon mensen elkaar te laten ontmoeten. En dat kan hier op een festival, maar kan op zoveel plekken in Lelystad. Dus, en dit is gewoon een hele mooie uitkomst van de coalitie.
0: En hoe lukt dat tot nu toe op het festival? Want het is al even bezig.
3: Nou, het gaat hartstikke goed. Er is veel aanloop. Het is lekker weer.
1: Het gesprek is nu wat moeilijker, denk ik.
3: Ja, wij staan inderdaad met onze kraam echt recht naast het podium. Nu zijn de gesprekken wat moeilijker. Maar daarvoor hebben we heel veel mensen kunnen spreken die op zoek zijn naar contact, op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of ondersteuning kunnen gebruiken. Er is hele goede aanloop. Dus als mensen nog willen langskomen, ik zou zeggen, kom kijken.
1: Ja, en dat is een mooie oproep, want het staat er nog even. Jullie staan er nog even.
3: Tot 3 uur zijn we hier, dus van harte welkom.
1: En als u dan ook nog even live met de radio kennis wil maken, dan komt u gewoon, maar wij staan er tot 2 uur, ook nog even hier naar het Stadhuisplein. Om te kijken hoe die radio gemaakt wordt. U wilt er nog iets zeggen?
2: Ja, en er is heel veel woorden. Denken mensen, het is duur of het is kostbaar. Ik heb ontdekt, er is tennissen voor ouderen. Bij de Batavia, aan het eind van de Berlijnse Muur. En dat kost dan €3 per ochtend. Dan krijg je tennisles. Ze hebben de rackets, de ballen. Dus vaak kijken mensen tegen iets aan. Maar je moet er soms even op afstappen.
1: Er is heel veel te doen, maar je moet het wel weten te vinden. Dat is denk ik een mooie boodschap. Ja. Dank jullie wel en veel plezier nog op het festival. Ja.

0: precies. En dan van Snoop Dogg en Chaka Khan. En als je denkt, ja, Radio Lelystad heeft alleen maar hele oude muziek. Nee, nee, want dit is nog geen week oud.
1: Nee, maar daarom is die oude muziek wel leuk. De strijd hebben we natuurlijk altijd. Oude muziek is ook best leuk eigenlijk, hoor.
0: Ook, kan ook leuk zijn. Maar nieuwe muziek, zo, je hoort het zojuist, is ook heel erg leuk.
1: Overal is verbinding, waar je ook kijkt. Hè? Overal is verbinding. En dat brengt me op, waar zijn we eigenlijk? U heeft het al een paar keer gehoord. We zijn natuurlijk op het Connect Festival hier op het Stadhuisplein in Lelystad. Dat duurt nog tot 3 uur. Wij zijn er nog het komende half uur. En dan gaan we niet alleen met nog weer gasten praten van deelnemers in de coalitie tegen eenzaamheid. We gaan ook met de organisatoren zo halverwege de dag eens even kijken hoe zij vinden dat het festival ervoor staat. Of het geslaagd is, of het aan zijn doel voldoet. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de muziek en naar de boodschappen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: De hele dag.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is het drukkend, warm en onbestendig in Lelystad. Niet alleen met een warmte moeten we rekening houden, ook met een paar stevige regen- en onweersbuien. Vanavond kan nog een enkele bui overtrekken. Door de bui koelt de lucht flink af. Vannacht daalt de temperatuur verder naar een graad of 16 en blijft het zo goed als

0: Chapel Row. Radio Leestad met Give. En ook weer zulke nieuwe muziek. En het mooiste is, Job, komen je mensen voorbij lopen die zeggen... Hey, Chapel Row, goede muziek.
1: Sterker nog, die heb ik in mijn auto ook aan staan. Dus ik heb niet alleen maar oude muziek.
0: Kijk, het valt mee. Goed, valt mee.
1: Hey, maar we zijn hier nog steeds op het Connect Festival. Muziek Connect natuurlijk. Vandaar dat wij het er steeds over hebben. Maar heel veel instellingen van de coalitie tegen eenzaamheid. Dat zijn zo'n 110 partners van die alliantie, van die coalitie. Die zijn hier vandaag op het Connect Festival. Wat nog tot 3 uur vanmiddag duurt op het Stadhuisplein. En even een kleine teaser. Natuurlijk kun je hier heel veel leuke activiteiten doen. Je kunt veel horen over dingen die je kan doen. Maar als je zin in een lekker ijsje hebt, dat kan ook.
0: Ja, de boer staat hier achter.
1: Ja.
0: En die doen meer dan alleen gewassen verbouwen, want die hebben ook koeien. En die produceren dan weer...
1: Met een paar tussenstapjes maken daar ijs van.
0: Ja, goed. Maar dat wordt hier gewoon in Lelystad ook gemaakt.
1: En daar kun je dus ook van komen genieten als je komt naar het Connect Festival. We praten met allerlei partners van de coalitie tegen eenzaamheid. En we praten nu met Rob Ros van Ozel. Rob, welkom. Wat is Ozel?
2: Ozel is overleg seniorenorganisaties Lelystad. Dus wij komen op voor de steeds groter wordende groep senioren.
1: En zien jullie nu dat eenzaamheid onder senioren iets is wat in toenemende mate een probleem is of wordt?
2: Net als bij andere leeftijdsgroepen speelt dat daar natuurlijk ook. Dus wij proberen op alle mogelijke manieren om daar wat aan te doen.
1: En wat doen jullie zo?
2: Wij zijn een adviesorgaan voor het college. Dus alles wat senioren raakt, dat komt bij ons langs voor advies. Daar kunnen we over meepraten.

0: Wij organiseren ook van alles. Wij hebben...
1: Kun je daar even wat voorbeelden van noemen?
0: Dag van de Ouderen is het bekendste voorbeeld, denk ik.
1: En die was altijd hier ook in het stadhuis, geloof ik?
0: Was in het stadhuis. We gaan het dit jaar wat anders doen.
1: Vertel.
0: We hebben het in twee stukjes geknipt. We hebben een stukje vandaag. Als Ozel bieden wij vandaag een workshop bloemschikken aan.
1: Oké.
0: En daar is het al de hele dag heel erg druk. Dus dat is een schot in de roos.
1: Maar als mensen denken, ik wil in ieder geval wel eens komen bloemschikken. En wie weet ontmoet ik daar allerlei mensen bij. Dan kunnen ze gewoon bij jullie terecht.
0: Zo is het. Zo is het. En wij hebben dit jaar in plaats van een echte volledige dag van de ouderen... een dag van de ouderen light... Dat doen we ergens op een middag in een buurtcentrum. En het is allemaal wat compacter en wat kleinschaliger.
1: En waarom zullen jullie dat zo gaan doen?
0: Omdat je hebt met allerlei dingen te maken. Het wordt steeds duurder om het te organiseren. Het kost enorm veel tijd en enorm veel werk om het te organiseren. Dus we hebben gezocht naar alternatieven en daar is dit uit komen rollen.
1: En in welk buurtcentrum en wanneer is die dag van de ouderen?
0: Uit mijn hoofd begin oktober, 3 oktober denk ik, op een middag in Aalto Plaza.
1: Op de zaterdagmiddag is dat op een Aalto Plaza. En ook dat doe je omdat je dan mensen de gelegenheid wil bieden niet alleen een leuke middag te hebben, maar ook weer denk ik om... zich in te schrijven, mee te gaan doen met een van de activiteiten.
0: Ja, wij proberen altijd het programma zo samen te stellen dat er en een stukje informatie is. Dit keer hebben we het over levenstestamenten. Een stuk toch een belangrijk onderwerp waar mensen te laat aan denken vaak.
1: Maar er staat geen notaris daar in elkaar.
0: Er staat een adviesbureau die hier heel veel verstand van heeft.
1: Oké, en dan kunnen mensen daar als ze denken, wat is het en hoe duur is het, dan moet ik dat eigenlijk wel doen, die kunnen daar terecht.
0: Er wordt een presentatie gegeven en de man is de hele middag aanwezig om daar mee in gesprek te gaan.
1: Maar er zijn vast ook leuke dingen te doen.
0: En er is muziek, er is een dansworkshop, er is van alles. Er is denk ook de ijskoman die hier vandaag staat, die is er ook.
1: Kijk, dat is goed nieuws.
0: Ja.
1: Ik hoop dat hij dan nog net zo hard nodig is als hier natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Hey, Ozel is zeg maar een overleg en adviesorgaan, maar jullie organiseren dus ook zelf dingen.
0: Wij organiseren zelf dingen. Wij hebben overleg met heel veel andere partners hier in de stad. Stichting Welzijn, Bones of Flevoland, Coloriet, Zetrada, het sportbedrijf. En op die manier proberen we eigenlijk overal voor de belangen van senioren op te komen.
1: En wat brengt dan het deelnemen aan de coalitie tegen eenzaamheid jullie?
0: Zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld. Maar ook de contacten met de andere organisaties is natuurlijk heel belangrijk.
1: Want jullie komen ook, neem ik aan, in jullie werk wel mensen tegen van je denkt, het zou zo fijn zijn als die ergens terecht kon om dit of dat te gaan doen.
0: Ja, en omdat wij nu natuurlijk overal onze voelsprieten hebben en connecties hebben, kunnen wij mensen ook gericht doorverwijzen.
1: En werkt ook andersom, hè? Als je hoort van dingen die niet lekker zijn gericht voor ouderen, dan kunnen jullie zeggen, daar gaan we voor op de bres.
0: Ja, zo werkt het ook. Er zijn toch nog steeds wel onderwerpen waar we vinden dat er meer aandacht moet zijn voor senioren.
1: Zeker. Nou, goed dat jullie dat doen. Goed dat jullie ook hier staan met bloemschikken.
0: Bloemschikken.
1: Met deze temperatuur, arme bloemen.
0: We staan lekker in de schaduw. En we hebben een goede parasol boven het kraampje. Dus het gaat helemaal goed.
2: Hey, Job, ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat maken. Want ik neem aan dat jij zometeen even een kunstwerkje gaat maken voor bij ons in de studio.
1: Nou, ik weet niet of je dat de studio aan wil doen. Ik zou het niet oprekenen.
0: Hey, je moet snel zijn, want het is bijna op, denk ik.
1: Oh, dus je moet snel zijn. Dus als je nog snel iets wil gaan doen met bloemschikken, kom dan nu naar het Stadhuisplein. Naar het Connect Festival. Rob, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.

0: Donna Lewis hier bij Radio Lelystad. Nou, hier niet live, maar we zijn wel live op het Stadhuisplein, waar we nog steeds het Festival Connect hebben, Job.
1: Ja, het Festival Connect. We zijn hier al een paar uurtjes. En het festival gaat nog door tot 3 uur. Fantastisch mooi festival. Niet alleen omdat er veel leuke dingen te beleven zijn, maar ook omdat de rode draad natuurlijk toch is: probeer wat te doen, probeer uit je schulp te komen, maak contact met anderen, connect, contact met anderen. En ga dan met elkaar gezamenlijk weer verder. Want het festival is natuurlijk opgezet door de coalitie tegen eenzaamheid, hè? We praten daarover met Monique Huisman en Petra Zwaan, die het georganiseerd hebben. Eerste vraag natuurlijk: zijn jullie een beetje tevreden, Petra?
2: Ja, super tevreden. Het is echt zo gezellig. Alle mensen hebben er zin in. Veel mensen met elkaar in gesprek. En daar krijg je echt heel veel energie van.
1: En Monique, dat zo'n doel klinkt altijd mooi van tevoren op papier. Maar is dat ook wat je ziet?
3: Ik zie mensen met elkaar in gesprek gaan. Ik zie veel ontmoeting. Je ziet de plekjes waar mensen kunnen zitten vol. En wat ook ontzettend leuk is dat er op het podium van alles gebeurt, waar ook gewoon veel mensen naartoe gaan om mee te deinen en mee te zingen.
0: En als je nou, van tevoren hebben jullie natuurlijk een beeld in jullie hoofd waarvan jullie denken, nou, dit zou leuk zijn. Is dat een beetje het beeld wat wij hier nu vandaag ook zien?
3: Volledig. Volledig. Ik denk dat het meer dan dat waarmaakt.
0: Ja, iets minder.
3: Het is mooi weer, dat helpt. Er staat een lekker briesje, dus kom vooral, we zijn er nog een uur. En ik denk dat het nog steeds heel gezellig is.
1: Nou hadden wij aan het begin van onze uitzending wethouder Tjeerd van der Zand, die ook vertelde waarom het voor de gemeente zo belangrijk is. En die deed een oproep aan de nieuwe coalitie. Zo van, zorg nou dat dit kan blijven. Dat zal niet tegen doofmans oren gezegd zijn, denken wij.
3: Ik hoop dat ze in het raadsakkoord het een en ander opnemen over de aanpak tegen eenzaamheid. En dat we daar weer mooie stappen in kunnen zetten met al die 110 instellingen waar we dit samen mee doen. Want zonder hen kunnen we dit echt allemaal niet bereiken. Er gebeurt heel veel achter de schermen en daar laten we nu een stukje van zien.
1: Ja, want dat is denk ik wel het aardige. 110 is ook enorm veel, hè?
3: Is echt heel veel, ja.
1: En hoeveel, Peter, hoeveel staan er hier van die 110?
2: Nou, er zijn in ieder geval 23 partners die aanwezig zijn met de marktkraam. Maar daarnaast zijn er ook nog diverse organisaties die een activiteit verzorgen. En bijvoorbeeld Corneel, die het hele podiumprogramma organiseert. Dus ik denk, nou, zo ongeveer wel iets met 30 organisaties zijn we hier actief.
1: En dat is natuurlijk best veel. Was dat meer dan vorig jaar dat je weet?
2: Ja, er zijn wel meer organisaties dan vorig jaar. Dus ja, en ook alle organisaties die hier zijn heel enthousiast en leuk ook met alle mensen in gesprek.
1: Maar wat ik hoorde aan het begin, en wat we aan het begin ook bij onze introductie verteld hebben, is dat die letters Connect en die bloemen, dat is iets heel bijzonders, hè?
3: Ik denk dat heel bijzonder is, omdat die bloemen zijn gemaakt door de inwoners van Lelystad. En we hebben aan alle koffieochtenden, ontmoetingsplekken, knutselclubjes gevraagd van: kunnen jullie stoffen bloemen maken? En dat is in grote getalen gedaan. Er was zelfs een organisatie die 300 bloemen hadden gemaakt. En toen hebben het werkbedrijf heeft letters gemaakt van hout om ze op te bevestigen. En dat is weer gedaan door de jongeren van Challenge Up. Dus ook weer een hele mooie samenwerking. Ja,
1: en waar mag die naartoe na afloop?
3: Die gaan we in de hal van het stadhuis zetten. Aan de kant van het station, daar komen de letters te staan.
1: En ook daar denk ik met het verhaal erbij, Connect, waarom, hè?
3: Daar komt zeker een verhaal bij.
1: Petra, als je dat nou zo om je heen ziet, dan zie je die verbinding ook. Welke activiteiten vallen jou dan het meest op? Want er zijn er natuurlijk best heel veel.
2: Ja, klopt. Het bloemschikken, want het is best wel warm weer. En dames dachten in eerste instantie van, nou, zouden er wel mensen komen. Maar zij zijn zelf ook heel enthousiast en trekken de mensen ook echt naar de activiteit toe. Daarnaast hebben we een beweegactiviteit op de stoel.
1: Dat is wat warmer dit weer, denk ik.
2: Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ze hebben toch elk uur echt wel weer deelnemers. En mensen vinden het ook echt goed om te doen. Dus ja, dat vind ik.
1: En zelf denk ik dat de ijskoopman het ook wel
2: zeker
1: goed doet met dit
2: die
1: weer.
2: Die doet het heel goed.
1: Ja, dat is dat lekker.
2: Ja.
1: Monique, dit is een activiteit, maar je zei al, dit is eigenlijk het topje van de ijsberg, hè?
3: Zeker, want in die coalitie zitten natuurlijk ook heel veel sportverenigingen, heel veel bedrijven die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn, omdat ze bezig zijn met of hun sport, of een winkel moet open, of maar die op de achtergrond zeker meedoen, maar op andere momenten weer zichtbaarder zijn.
1: Ja, want dat is wel aardig. Je zegt, er zijn eigenlijk veel bedrijven lid van de coalitie. Kijk, voor alle welzijninstellingen, sportinstellingen en zo, kunnen we het meteen bedenken. Bij bedrijf denk ik, wat kunnen die in die coalitie dan betekenen?
3: Ja, wij denken altijd aan twee richtingen. Aan de ene kant kunnen ze het koekje bij de koffie, hè, het doneren van spullen, aan die kant. Maar ook aan de andere kant, ze hebben ook personeel in dienst. En zij kunnen ook hun ogen openen om te kijken hoe gaat het met mijn mensen. Is daar eenzaamheid onder? Kan ik daar iets voor doen?
1: En dan kunnen ze ook, als ze daar zorg over mensen hebben, kunnen ze in het netwerk terecht?
3: Zeker, altijd, ja.
1: Noem nog eens wat andere deelnemers aan het netwerk. Want 110 zijn er heel veel. Er zijn vast een paar bij waarvan je niet meteen zou denken, die zijn ook lid van de coalitie.
3: Oeh, dat is een moeilijke. Wat een belangrijke is voor ons, is bijvoorbeeld de Lelystadse uitdaging.
1: Ja.
3: Die verbindt natuurlijk ons, de maatschappelijke organisaties, aan dat bedrijfsleven. En ja, dat is toch wel een netwerk waar we heel trots op mogen zijn. En wat ik van andere steden ook hoor, dat ze dat nou juist missen. En die verbinding hebben wij kunnen leggen in het verleden. En dat is gewoon heel waardevol. Juist ook voor die bedrijven.
1: Ja, en die verbinding, dat zei net ook al, gaat niet alleen over spullen, maar gaat ook gewoon over contacten. En over zorg voor je medewerkers. Hè?
3: Wij vragen wel eens aan werkgevers. Vraag je wel eens aan je medewerkers of zij alleen zijn. Of ze eenzaamheidsgevoelens hebben. Eigenlijk komt het nooit voor in een functioneringsgesprek dat je het daarover hebt. Terwijl eenzaamheid een van de grootste ziekmakers is in ons land. Dus ja, het zou heel normaal zijn als je dat wel doet.
1: Nou, is die coalitie tegen eenzaamheid is iets landelijks volgens mij. Hè? Een landelijk. Maar ik heb de indruk dat Lees dat daar de laatste jaren eigenlijk veel meer aan oppakt dan ze dat vroeger deed.
3: Ja, het ministerie heeft een programma, Eén tegen Eenzaamheid. En de steden kunnen daar zelf een coalitie aan koppelen. En dat hebben wij dus gedaan. En het is natuurlijk niet iets wat je in een half jaar ontwikkelt. Hier zijn wij nu 6, 7 jaar mee bezig. Dus het is. Het gegroeid. Het is gewoon gegroeid tot een grote club.
0: Ja, en tot slot, om er toch een klein beetje een conclusie aan te verbinden. Staan we hier volgend jaar gewoon met het lekkere weer?
1: Nou, dan moet jij het weer regelen.
0: Regel ik het weer?
1: Dat is goed.
3: Regelen wij het festival.
1: Ja, zo, dat is een mooie conclusie. Want ik denk dat als je nou wil weten hoe leuk het is, heb je nog een uurtje de tijd om te komen. Maar we spreken hier eigenlijk alleen maar enthousiaste mensen. Die eigenlijk allemaal zeggen, eenzaamheid is soms een beladen onderwerp. Daar kun je natuurlijk moeilijk gesprek over voeren. Maar je kunt ook met een zekere luchtigheid en een zekere lichtheid gewoon lekker om je heen kijken. Waar kan ik een verbinding met andere mensen maken? Waar kan ik aan deelnemen? En daarmee zijn wij eigenlijk alweer bijna door ons programma heen, hè, Matthijs?
0: Ja, we hebben 2 uur lang live hier uitgezonden vanaf het Stadhuisplein. En we hebben heel veel bedrijven gesproken, mensen gesproken die hier voorbij kwamen. De dame die de zonnebrand uitdeelde, we hebben het allemaal mogen beleven. En het is goed dat in Lelystad dit soort activiteiten ook zijn. Want we hebben een tal van feesten. Maar dit soort activiteiten zijn ook heel erg belangrijk. En het is ook toch gaaf dat wij als omroep daar een klein beetje bij kunnen zijn. En mensen die dus niet hier naartoe kunnen komen, toch een klein beetje mee kunnen krijgen van dit festival. En hopelijk daarmee een heel klein beetje minder eenzaam.
1: Ja, dat. En hopelijk inspireert het mensen ook, omdat ze dan toch iets gehoord hebben. Ze denken, maar dan kan ik bij die partij toch terecht. Of dan kan ik daar misschien wel eens naartoe. En misschien is dat het allerbelangrijkste. Ik hoef niet zielig te zijn. Ik kan gewoon zeggen, joh, ik vind het leuk om andere mensen te ontmoeten. En wie vindt dat nou niet leuk? Dit was het dan weer. Hier bij Radio Lelystad. Het Lelystad Connect Festival live naar de Stadhuisplein hier. Ga nog een uurtje door het festival. Dus kom nog deze kant op. En anders horen wij de hele week u weer op de radio bij Radio Lelystad.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, in zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A12 richting Utrecht zorgen voor file tussen Veenendaal en Maarsbergen. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en Van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijt.

tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. Reken op 10 minuten extra reistijd omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de regio, te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld beland je in de file. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort staat een kapotte auto. 1 rijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk vanwege wegwerkzaamheden tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en Van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd. Maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen. En door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van fatbikes zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en je vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zakelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort staat een auto in brand. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen. Reken op 10 minuten oponthoud omdat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en Van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen. En door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land. De meeste vertraging loop je op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Barneveld en Hoevelaken. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met meer dan een half uur vertraging. De linkerrijstrook is er dicht. En ook op de A6, Lelystad richting Muiden, beland je in de file tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. 20 minuten, omdat daar een auto in brand staat. Tot slot nog de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 9 partijen die een raadsakkoord hebben afgesloten, hebben de kandidaat-wethouders bekendgemaakt. Als alles goed gaat, worden Sanne de Wilde, Herma Hofmeijer, Michel Bakelaar, Rodi Matthijs en Emiel van der Herberg voorgedragen op 30 juni en geïnstalleerd. De Wilde en van der Herberg zijn oude bekenden. De Wilde zat 12 jaar in de gemeenteraad voor D66 en heeft afgelopen verkiezingen afscheid genomen. Van der Herberg zat lange tijd voor de PvdA in de gemeenteraad en keerde daar vorig jaar tijdelijk terug. Murat Aktan van Jong Lelystad, de grootste fractie, gaf dinsdag in de gemeenteraad al aan dat één van de selectiecriteria voor de nieuwe wethouders was dat zij ook de potentie hebben samen een goed team te vormen. Centrada heeft naar eigen zeggen vorig jaar op een aantal terreinen goed gepresteerd, maar er is veel werk aan de winkel. We zien dat de druk op de woningmarkt verder toeneemt, schrijft directeur-bestuurder Martine Visser bij de presentatie van het jaarrapport over 2025. Huurders waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8, aldus dat verslag. 30 van de 37 aangezegde ontruimingen werden voorkomen en door de aanpak van woonfraude kwamen 43 woningen vrij. Maar er staan meer dan 22.000 woningzoekenden ingeschreven. Daarom wil de corporatie zoveel mogelijk bouwen. In 2025 werden 70 woningen opgeleverd en begon de bouw van 218 stuks. Er liggen plannen voor nog eens 1450. De komende jaren wil Centrada er steeds 250 tot 300 realiseren. 4 bezitters van Fatbike zijn dinsdag hun voertuig kwijtgeraakt bij politiecontroles. 39 berijders kregen boetes wegens technische onvolkomenheden. Agenten controleerden verdeeld over de Voorstraat, het fietspad tussen Porteum en Gietenij en het fietspad tussen Archipel 30 en 45 zo'n 120 elektrische fietsen en brom- en snorfietsen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is dit weekend gelukkig minder heet in Lelystad. Vandaag is de mooiste dag met veel zonneschijn. Het blijft ook droog. Bij een naarmatig toenemende westelijke wind wordt het vanmiddag 28 graden in de stad. Vanavond is het nog aangenaam met een graad of 20 bij zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. De bewolking neemt wel toe in de nachtelijke uren en mogelijk valt er later wat lichte regen. Morgen is het minder fraai. Soms zijn er veel wolken en komt een bui voor. De zon schijnt ook nog van tijd tot tijd. De wind waait vanuit het noordoosten en neemt toe naar matig windkracht 4. Daarbij is het nog zomers warm met 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files in de regio met meer dan 5 minuten vertraging. Beide op de A1. In de richting van Apeldoorn staat het vast tussen Hoevelaak en Barneveld. 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam staat het stil tussen Baarn en Hilversum Noord. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Een zonnige sessie. 7 weken in de lijst. 12 haalden die de Trumps en Hold Back the Night. We starten ermee, deze sessie.
1: Muziektherapie.
0: En je hoort verder onder veel meer popnieuws. De Nederpopknaller van ruim 30 jaar geleden. De 5-4 met, ja, zeg maar eigenlijk maar wereldwijd het verplichte nummer van deze week. Eindelijk nieuw werk van een 82-jarige legende. En nu eerst een zeer bekende stem.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ja, ja, het is een beetje moeilijk voor te stellen, maar afgelopen maandag werd hij toch echt 80 jaar oud. Nuddy Holder, het gezicht en vooral het geluid van Slade. Dit was hij van een paar jaar geleden opgenomen in de Walsall Arena. Om precies te zijn op 6 juli 2023. Johnny B. Good. Zo meteen hoor je het popnieuws en tot die tijd een bloedje mooie van eigen bodem.

Op 28 augustus verschijnt Roaring Waves, een album van twee reuzen in de progressieve rockmuziek, Marillion's Steve Roddery en Genesis' Steve Hackett. 7 instrumentale tracks, geïnspireerd door de diepzinnigheid van de zee. Janet Jackson is ineens weer hot in Japan. 4 optredens in grote arena's verkochten in no time uit. En een single die ze opnam met de Japanse supergroep BE:FIRST was een uur na de release nummer 1. John Fogerty is onderscheiden met de Johnny Mercer Award. Het is de hoogste onderscheiding van de Songwriters Hall of Fame. En die werd eerder uitgereikt aan onder andere Frank Sinatra, Dolly Parton, Neil Diamond, Paul Simon en Stevie Wonder. Volgende maand verschijnt In the Eye of the Storm, de soundtrack van de concertfilm van Foreigner, die ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de band werd gemaakt. Er staat onder meer een coverversie op van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. En Carly Simon brengt op 14 augustus Comes in Waves uit, haar eerste album met nieuw werk sinds 2008. De eerst vrijgegeven track heet Howl en die hoor je zo meteen.

Heel wat popartiesten halen de 18 jaar actief zijn niet. Carly Simon pauzeerde 18 jaar voor ze met nieuw werk kwam. Over een paar dagen wordt ze 83 en ze kan het nog altijd blijkbaar. Haal van het album Comes in Waves, dat is in augustus gaat verschijnen. Carly Simon in Muziektherapie.

0: Elk jaar is hij terug te vinden, de top 2000 van Radio 2. Maar het was dan ook wel een hit. Althans, bij ons in Vlaanderen waren ze toch aanmerkelijk minder onder de indruk. In de top 50 haalde die nummer 50. Nederland vond hem toch wel wat leuker. Dan haalde hij op nummer 2. Gaia van Valencia uit 1993. En dan gaan we 33 jaar actueler aan de slag, zeg maar. Nieuw album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane. Salesman Saint, met vooral een erg mooie tekst.
1: 2026.

0: Van het uiterst succesvolle nieuwe The Boys from Dungeon Lane, Paul McCartney en Salesman Saint. Ja. Prachtig nummer vind ik het. De rode draad in het album is toch wel heel duidelijk terugblikken. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Ruim in de 80 inmiddels en een carrière zoals eigenlijk niemand anders heeft. Dus er valt over heel wat te mijmeren, zeg maar. Paul McCartney. Oké, muziek uit 1983.
1: Muziektherapie. Dat is radio die je vriend is.
2: Je bent niet gek geworden.
3: Vanille.

Voor het eerst scoorde een compositie van Bob Marley ook buiten Jamaica. Ja, dat is toch wel even een mijlpaal natuurlijk. Hij schreef het al in 1967. Bob Marley, en Stir It Up. Oké, ik waarschuw je even. Het wordt nu echt tijd om eventjes onder de tafel te kruipen of je achter een gordijn te verschuilen. Hier is Deep Purple.

0: krachtige live-uitvoering van een nummer wat terug te vinden is op de 19e langspeler van Deep Purple, Now What, Vincent Price uit 2013. Oké, nog een deun uit eigen land en dan zometeen weer de Fab Four.
1: Hey, hallo, yes!
2: Hit uit zee!

0: Een van de vele composities van Peter Koelewijn. Dit schrijft hij voor Left Side. Like a Locomotion.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Nou, ik vertelde het vorige week al, 25 juni is nu officieel uitgeroepen tot Global Beatles Day. En dat vieren we met het draaien van All You Need Is Love. Dan is het natuurlijk nog geen 25 juni, maar muziektherapie neemt gewoon een voorschotje.

0: Ja, op 25 juni 1969 zongen ze het in die eerste satellietuitzending die de hele wereld over ging. En dus schreven ze, al voor de zoveelste keer, geschiedenis. De Beatles, All You Need Is Love, alvast de gelegenheid van Global Beatles Day op 25 juni.
1: Ha, lieve luisteraars, Jurieke en Mark van Yellow Fox hier.
2: En nu ga je luisteren naar onze gloednieuwe single, Slow the Sun. Die ze zeggen...

0: Deze week is hij echt verschenen en dit weekend kun je hem ongetwijfeld live ook wel horen. Yellow Fox staat dan in Baren op een muziekevenement met onder meer ook Danny Vera en Ilse de Lange. De nieuwe single heet Slow the Sun. De 596e sessie alweer van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Belen. Graag tot volgende week.
1: Muziektherapie.
2: Oh, I'm sorry. Here's the button.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: stop.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van de bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.